0: Dat is niet helemaal.
1: Seven seven three, 773, 774, you guys all set up there?